0: Dit was het tweede pianoconcert nummer 2 in C-mineur opus 50 van Nicolai Medtner. En de delen waren toccato, romance en tenslotte divertimento. Jeff, jij hebt aan het begin van de uitzending een aantal stukjes zelf gespeeld. Een aantal stukjes uit dit concert. Ik heb je ook verteld dat je zelf dit concert ook regelmatig gespeeld hebt. Zelfs dat er een aantal cd's van zijn. Wat is aan de reden dat dit concert niet veel uitgevoerd wordt? Is het zo moeilijk? Of,
1: Het is een heel moeilijk concerto. Niet alleen voor soloist, maar ook voor die orkest is heel lastig ook nog.
0: Ja.
1: Het maakt deze opname nog unieker, echt uniek, om de volgende reden. Je moet je even voorstellen, dat is in 1936 gemaakt.
0: Ja.
1: En in die tijd waren er 78 toeren platen.
0: Ja.
1: Dat kon niets over. Dat is in één keer gebeurd. Dus het moet praktisch een live uitvoering zijn van 37 minuten lang.
0: Ja.
1: Echt onvoorstelbaar. En de niveau van pianospeel is zo ongelooflijk hoog.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Nou, het is interessant om over Medtner, ook als pianist te spreken, maar ook als leraar.
0: Ja.
1: Hij had zeker voor de pianist bij de Lastra, dat is een interessante iets erbij. Hij vond de klank vreselijk belangrijk. Hij was echt iemand die woorden echt een fantastische mooie pianoklank hebben. En hij vond ook een heel souplesse nodig in de pianospeel.
0: Ja, ja.
1: Dat is in de interpretatie nodig, maar ook juist in de klank ook nog. Dat hoor je echt ook in deze opname. Hij was interessant, een paar bijkomstigheid. Hij was bij zijn leerlingen, zei hij, je moet oefenen met dikte ogen. Dus ik denk dat als je zoiets zou spelen, zeker deze tweede concerto, met dikte ogen. Ik heb het zo geoefend.
0: Je hebt het zo
1: zelf geoefend. Absoluut. Er worden zeker ervan en je hoort eigenlijk veel beter. Dat zei hij zelf eigenlijk. Dus ik heb het gewoon precies gedaan wat hij zei. En hij zei ook nog aan zijn leerlingen vaak altijd handen apart oefenen.
0: Handen apart.
1: Dat vond hij heel erg belangrijk, Heel belangrijk.
0: Wat zei hij over het pedaalgebruik?
1: Nou, heel weinig. Heel weinig pedaal, eigenlijk zeker in de oefening zonder pedaal te oefenen. Nou, interessant is dat deze commentaar over de lesgever van Medtner, dat geldt eigenlijk van Rachmaninoff ook. En dat horen we in de volgende programma. Dat heeft daar heel erg mee te maken. Dezezelfde uitspraken heeft Rachmaninoff ook gedaan.
0: En die twee hadden ook een hele speciale relatie met elkaar.
1: Die hadden een enorme relatie met elkaar.
0: Kun je daar ook iets over zeggen?
1: Jazeker, want Rachmaninoff was bezig op een gegeven moment met zijn vierde pianoconcerto. En dat zal ik even uitgebreid vertellen in de volgende programma. Maar wat is gebeurd in kort is hij heeft de vierde concerto opgedragen aan Medtner.
0: Oh,
1: en Medtner uit dank heeft zijn deze concerto opgedragen aan Rachmaninoff. Dus er is een verbinding met deze twee programma's. En dat is echt natuurlijk expres gedaan. Want ik vind dat allebei de concerto's zijn veel te weinig gehoord.
0: Yeah.
1: En dat is ontzettend jammer. Dus daarom.
0: En hoe moet ik, waren het ook een beetje leeftijdgenoten ook?
1: Of, inderdaad.
0: En inspireerden ze elkaar ook?
1: Zeer. Heel veel. Zelfs zijn er wel tekenen, overeenkomsten in de stukken ook nog. Als je goed even kijkt met de partituur, kan je zien, deze passages hebben iets te maken met de Rachmaninoff concerto. En andersom ook. Dus,
0: en uit dit concert bijvoorbeeld, kun je er ook bepaalde thema's uit halen of stukjes?
1: Niet echt helemaal zo letterlijk is het niet hoor. Het is gewoon, je moet eigenlijk diep ingaan om dat te doen, maar harmonisch zijn er vergelijkbare zaken. Maar het is wel zo interessant ook te weten. Rachmaninoff noemde Medtner de grootste componist van zijn tijd.
0: Ah.
1: Rachmaninoff vond Medtner een groter componist dan zichzelf. Bescheiden, hè? Vind ik ongelooflijk als je erover nadenkt.
0: Ja.
1: Maar dat was eigenlijk vaak wat Rachmaninoff over Medtner vertelde.
0: Ja. Kun je nog iets meer zeggen over de persoon Medtner?
1: Medtner was een heel teruggetrokken persoon. Hij was iemand die helemaal niet als een groot virtuoos wilde voorstaan. Hij vond het heel belangrijk niet te veel de publiciteit te zoeken. Hij leefde eigenlijk in armoede vaak in zijn leven.
0: Zo.
1: En het is echt heel triest wat is gebeurd. Het is ongelooflijk leuk dat de Maharaj van Mysore heeft inderdaad toch geholpen. Want hij heeft heel veel voor Medtner gedaan. Hij heeft de Medtner Society opgericht ook nog. En daardoor heeft het natuurlijk met me behoorlijk veel geholpen.
0: Ja.
1: Maar toch niet genoeg natuurlijk. Dat is echt heel duidelijk. Maar met me was altijd aan het schrijven. Bijna alles is voor piano. Piano met orkest of kamermuziek. Er zijn er drie grote vioolsonates met piano. En natuurlijk 14 pianosonates. Dus het is een heel grote repertoire die je schrijft.
0: Ja. En jouw cd's, die zijn ook nog steeds te kopen? Ook.
1: Die zijn nog te krijgen, fantastisch. En interessant was dat bij de maker van die cd's, die orkest was ongelooflijk geïnteresseerd en bezig. Die waren, als ik bijvoorbeeld in de kantine kwam, dat was met de Arthur Rubinstein Philharmonic, en als ik de kantine binnenliep, dan waren sommige mensen de thema's van de metten aan het zingen.
0: Ah, wat grappig.
1: Dat is fantastisch. Ja, hartstikke mooi. Ja.
0: Oké, nou, we gaan naar het volgende stuk. En wat gaat het worden?
1: Dus ik heb dus gekozen, het volgende stuk, een sonate van 10 minuten van Mettner. Het is de Tragic Turkish Sonate in C kleine terts, op 39 nummer 5. En het is een compositie in één grote geheel. Ja. Het bestaat uit drie delen, maar wel allemaal zonder pauze.
0: Ja.
1: Het loopt door en het begint enorm dramatisch. Het is een heel bijna ander stuk dan deze laatste concerto. Maar toch hoor je verwantschap met de concerto en de sonate.
0: Oké. Nou, we gaan erop letten. We gaan het beluisteren.

Het Vlaamse radioorkest speelde onder leiding van Bjart de Engeset de symfonische proloog zu Heine's tragedie William Radcliffe. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Scène Bruegelienne van Michel Brusselmans. De componist ging als kind van Parijs terug naar Brussel en later ging hij weer terug naar Frankrijk. Maar toch zou hij in zijn orkestwerken vaak stilstaan bij het Belgische leven. Zoals in dit werk, waarin 5 taferelen van Pieter Bruegel de Oude centraal staan.

Dat waren de Saint-Brugelienne van Michel Brusselmans. Bjert Engeset dirigeerde het Vlaams Radioorkest. Deze uitvoerenden staan nu stil bij de toneelmuziek van Salome van Oscar Wilde uit 1907. Daarvoor tekent Floor Alpaerts. U hoort Salome's dans van de Zeven Sluiers.

Dat was tot besluit Salome's Dans van de Zeven Sluiers. Niet van Richard Strauss, maar van Floor Alpaerts. Ook nu dirigeerde Bjarte Engeset het Vlaamse Radioorkest. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma dat voor de Concertzender wordt samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog een toegift, Nacht en Morgen ontwaken aan de netten van Renaat Veremans. Nog één keer het Vlaams Radioorkest onder leiding van Bjarte Engeset.

U hoorde de pianosonate in F groot opus 10 nummer 2 van Beethoven door Friedrich Gulda. Ook in Spanje werd in die tijd uiteraard muziek gecomponeerd, bijvoorbeeld door Juan Crisóstomo d'Arriaga, ook wel de Spaanse Mozart genoemd. En niet alleen qua stijl komt het aardig overeen, hij slaat hem zelfs qua levensperiode, want hij werd maar 20 jaar en heeft toch betrekkelijk veel muziek nagelaten. Vandaag laten we een van zijn drie strijkkwartetten horen, nummer 3 in S groot, uitgevoerd door het Israel String Quartet. En dat kwartet bestaat uit Yigal Tuné en Avital Steinar viool, Robert Moses altviool en Emanuele Silvestri cello. Het strijkkwartet nummer 3 heeft 4 delen: Allegro, Pastorale, Andantino, Minuetto Allegro en Presto Agitato.

Dat was het derde strijkkwartet in S-groot van Ariaga, gespeeld door het Israel String Quartet. We besluiten vandaag met Mozart zelf. Uit zijn reeks Divertimenti voor blazers hoort u dat in Bes-groot KV227 aanhang. Gespeeld door Henk de Graaf en Jan Jansen klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoer hobo, Johan Steinman en Dimfna van Doremaal fagot en Martin van der Merwe en Jos Buurman horen. Er zijn 5 delen. Allegro, Minuetto, Adagio, Minuetto en Finale Andantino.

U hoorde het Concerto a Quattro in G kleine terts van Baldassare Galuppi, uitgevoerd door het Concerto Italiano met Rinaldo Alessandrini. En tot slot van dit groepje met vroege Italiaanse componisten van Giovanni Battista Sammartini, het Concertino a Quattro in G grote terts, met de delen Allegrissimo, Andante Allegrino en tenslotte Allegrissimo. En wordt uitgevoerd door het Aglaia Ensemble.

U hoorde van Sammartini het concertino a quattro in G grote terts door het Aglaia Ensemble. Frans Aspelmaier en Florian Gassman, die weinig ouder zijn dan Haydn, zochten vooral naar lyriek en expressiviteit. Hoewel samen met de in het Habsburgse Rijk nog steeds zo geliefde Italiaanse lichtheid en virtuositeit. Bovendien zijn hun kwartetten niet zozeer van de briljante Italiaanse sonata of het concerto afgeleid, als wel van het divertimento, waarvan Aspelmaier en Gassman er zeer vele geschreven hebben. De ernst van de kwartetten, daardoor nog enigszins te verbinden aan de barokke vierdelige sonate da Chiesa, is ook te horen in het gebruik van contrapuntische technieken, wat men toen met recht beschouwde als geleerde technieken. En dat naast vele galante, zangerige melodieën. We gaan nu naar de kwartetten luisteren van Frans Aspelmaier en van Leopold Gassman. Eerst Frans Aspelmaier, het kwartet in D grote terts, opus 2 nummer 2, met als delen vivace, menuetto, andante cantabile poco allegretto en rondo allegro ma poco, uitgevoerd door het Oystersek kwartet uit Keulen.

Het kwartet in D groot, opus 2 nummer 2 van Frans Aspelmeier, gespeeld door het Oystersek kwartet uit Keulen. En vervolgens, tot slot, van Florian Leopold Gassman, een kwartet in C, grote terts, opus 2 nummer 2, eveneens, met de delen Andante, Allegro, Minuetto met trio en tot slot Allegro, uitgevoerd door het Soja kwartet.

Dat waren de Danse Villageoise, de landelijke dansen van André-Ernest Modeste Gretry. Paul Strauss dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Van dezelfde componist en door hetzelfde orkest nu, Suite Céphale et Procris.

Dat was de Suite Céphale et Procrie van André Modeste Grétry. Ook nu door het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. En dan tenslotte van Grétry zijn ouverture Richard Cœur de Lion.

Het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss in ouverture Richard Coeur de Lion van André Ernest Modeste Grétry. Dit is bij de Concertzender deel 3 over een serie over dit orkest, het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Van Grétry tenslotte gaan we naar een andere componist, François-Joseph Gossec. Van hem nu de eerste 3 delen uit zijn symfonie in F groot uit 1809. Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, nu onder leiding van Jacques Houtman.

En dat waren drie delen uit de symfonie in F groot van François-Joseph Gossec. Jacques Houtman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. En dit was ook deel 3 uit een serie bij de Concertzender speciaal gewijd aan dit orkest. Voor reacties kunt u terecht op klassiekemuziek@concertzender.nl. Met dank aan samenstelster Cassandra van Acht.

U hoorde Alfred Cortot in een uitvoering van Papillon, opus 2 van Robert Schumann. In de jaren 40 verandert Schumann grondig van stijl. De meest grillige elementen verdwijnen en veel van zijn stukken krijgen een ogenschijnlijk meer gelijkmatig karakter. En wat bleef was de concentratie op één periode en op één genre. 1840 bijvoorbeeld stond in het teken van het lied. 1841 in het teken van de symfonie en 1842 in het teken van de kamermuziek. En dat jaar, 1842 dus, schreef hij onder meer zijn drie strijkkwartetten, bekende pianokwintet en een veel minder bekend pianokwartet. Het vierdelige werk heeft in grote lijnen de vormen van een klassieke symfonie. De pianopartij lijkt soms eerder van Mendelssohn dan van de jonge Schumann en in de behandeling van de drie strijkinstrumenten lijkt Schumann meer te denken aan een huiskamer vol goede amateurs dan aan professionals die op het podium willen overdonderen met virtuoos en soms overdreven dramatisch spel. We gaan luisteren naar iemand die dat waarschijnlijk niet heeft. Glenn Gould achter de piano met leden van het Juilliard Quartet. In deze uitvoering dus van het pianokwartet opus 47 in S groot van Robert Schumann.

U hoorde het pianokwartet opus 47 in S groot van de Schumann in een uitvoering door Glenn Gould piano met leden van het Juilliard Quartet. 1841 stond bij Schumann in het teken van de orkestmuziek. Hij schreef zijn eerste symfonie en maakte de eerste versie van zijn vierde symfonie. Die stukken zijn niet Schumanns eerste symfonische pogingen, want begin jaren 30 schreef hij in zijn geboorteplaats Zwickau een tweedelige symfonie die hij opzij legde, omdat hij die niet goed genoeg vond en die pas lang na zijn dood werd gepubliceerd. Maar ook al was Schumann niet te spreken over het stuk, het is een boeiend werk. Het heeft de onstuimigheid van zijn vroege pianostukken, nog niet de innige gelukzaligheid die de muziek van na 1840 kenmerkt, maar wel een zeer sterk gevoel voor lyriek. We gaan luisteren naar het tweede deel van die symfonie in een uitvoering door Orchestre Révolutionnaire et Romantique met dirigent Sir John Eliot Gardiner.

Deze aflevering van In de Schijnwerper werd samengesteld door Emmanuel Overbeke. Meer informatie vindt u uiteraard op onze site concertcenter.nl.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van onze serie Tussen Droom en Daad. Het wordt deel 11 en dan richten we ons op 1900-1913, met name op de Goerlieder van Arnold Schönberg. Vanaf 1900 tot 1913 heeft Arnold Schönberg gewerkt aan zijn monumentale kantate Goerlieder. De componist heeft voor dit werk gebruik gemaakt van de gedichten van de Deense schrijver Jens Peter Jacobsen en Robert Frans Arnold tekende voor de Duitse vertaling. Het is een werk waarin Wagner en Mahler om de

We pendelen in dit uur over Carl Philipp Emanuel Bach, onze componist van de maand, tussen Berlijn en Hamburg. Van 1740 tot 1768 was hij hofklavecinist en begeleider in dienst van koning Frederik de Grote van Pruisen, die in Berlijn resideerde. Daarna was hij tot aan zijn dood in 1788 kantor in Hamburg. In zijn Berlijnse tijd schreef hij vooral instrumentale muziek voor aan het hof. In Hamburg componeerde hij heel veel religieuze muziek. Toch is het stralende Magnificat in Berlijn geschreven, maar niet voor koning Frederik de Grote, maar voor zijn zus, Amalia van Pruisen. Zij had een veel modernere smaak dan haar behoudende broer. Dit Magnificat was waarschijnlijk een verkapte sollicitatie van Carl Philipp naar een positie aan het hof van prinses Amalia. Want hij had het helemaal niet zo naar zijn zin aan het hof van Frederik. Die vond zijn muziek maar grillig en onbegrijpelijk. Eigenlijk had de vorst hem waarschijnlijk alleen maar aan het hof aangesteld, omdat hij goede sier kon maken met zo'n beroemd componist, muziektheoreticus en klaviervirtuoos als Carl Philipp Emanuel toen al was. Maar helaas, hoe mooi en luisterrijk dit Magnificat ook is, het maakte hem geen hofcomponist bij Amalia. Dus zij durfde waarschijnlijk haar machtige broer Frederik niet tegen het hoofd te stoten door zijn componist af te pakken. Maar met het volgende werk keerden we weer terug naar Hamburg. Daar was Carl Philipp Emanuel kantor van de belangrijkste kerken en stadsmuziekdirecteur en kon hij veel meer experimenteren. Nou, dat is in het volgende werk ook heel goed te horen.

Het lijkt wel of dit stuk al improviserend is ontstaan. Dit instrument, het clavichord, was het lievelingsinstrument van Carl Philipp Emanuel Bach. De klank ervan lijkt eerder op die van een luit dan van een clavecimbel. Het is een klein instrument met een zachte klank en een bescheiden omvang. Carl Philipp was dol op dit instrument, omdat je op een clavichord je eigen klank kunt maken. Want wat op een clavecimbel niet kan, hard en zacht spelen en vibrato maken, dat kan wel op een clavichord. Al clavichord spelend kon Carl Philipp Emanuel Bach zich helemaal verliezen en uren achter elkaar improviseren. De bekende 18e-eeuwse muzikale reiziger Charles Burney was er een keer bij toen hij de componist in oktober 1772 thuis in Hamburg bezocht. En dit schreef hij toen in zijn verslag. Hij fantaseerde tot bijna 11 uur 's avonds. Hierbij werd hij zo vurig en zo enthousiast. Zijn ogen werden star en onbewegelijk. Zijn mond viel open. En zijn ziel, dat scheen zich van zijn lichaam niets aan te trekken. Andere componisten en andere mensen die Carl Philipp Emanuel Bach van dichtbij hebben gekend, die schrijven ook vaak dat hij tranen in zijn ogen had terwijl hij aan het improviseren was. De volgende muziek brengt ons weer helemaal terug naar Berlijn, waar Frederik de Grote, de fluitspelende vorst, soms wel 4 fluitsonates op 1 avond speelde.

Ja, Frederik de Grote. Dit moet hij ook gespeeld hebben. De man was dol op muziek en deed niets liever dan musiceren met zijn hofmuzikanten. De vorst was geen slechte fluitist, maar soms kon hij Carl Philipps Emanuel tempowinselingen niet helemaal bijbenen. Maar ach, dat werd dan een beetje in de doofpot gestopt in door zijn hoflakeien. Nou, we eindigen dit uur in Hamburg, waar Carl Philipp Emanuel Bach weliswaar minder goede muzikanten tot zijn beschikking had dan in Berlijn, maar qua muziek wel veel gelukkiger was. Voor de belangrijke kerken van Hamburg componeerde hij veel religieuze werken, oratoria, motetten, passies en kantaten. En ook deze, die nu we nu gaan strakjes gaan draaien, de Passionskantaten, die letzten Leiden des Erlösers. We horen dit werk zelden, wat eigenlijk onbegrijpelijk is, want het is echt geweldige muziek. Hier horen we ook weer die combinatie van vertellende en emotievolle elementen die zo kenmerkend zijn voor de muziek van Carl Philipp Emanuel Bach. Het recitatief dat we gaan draaien is een dramatische vertelling over wat er gebeurde toen Jezus voor de rechtbank van Caiaphas stond.

Ja, prachtig hè? Eerder in dit programma had ik het al over de muzikale reisverslaggever Charles Burney. Hij was erbij toen deze passionskantate eind 1772 werd uitgevoerd in de Catharinenkathedraal in Hamburg. Bij een ander religieus werk van Bach was hem opgevallen dat de parochianen nogal onverschillig bleven. Maar bij deze kantate, die letzten Leiden des Erlösers, en met name dit gedeelte over het verraad van Petrus en zijn bittere spijt, noteert Burney in zijn logboek dat hij bijna alle kerkgangers de tranen in de ogen zag staan. Voor mensen die het tijdschrift Luister van deze maand mijn artikel over Carl Philipp Emanuel Bach hebben gelezen, is dit ook de oplossing van de wedstrijdvraag bij welk stuk en welke passage van Carl Philipp Emanuel Bach de kerkgangers moesten huilen. Degene die dit antwoord als eerste mailt naar de redactie van Luister, luisterservice@bcm.nl, BCM is gespeld Bach Cornelius Maria, krijgt de cd-box Carl Philipp Emanuel Bach Edition toegestuurd. Een doos met 30 cd's, uitgegeven door Brilliant Classics. Veel van de in dit programma gehoorde muziek is afkomstig van deze box. Trouwens, alle gegevens over de muziek, uitvoerders, werken, labelnummers, zijn te vinden op de website van De Concertzender, www.concertzender.nl. Met deze ontroerende muziek is dit uur bijna afgelopen. Tot het einde van dit uur hoort u nog een sonate voor viola da gamba en clavecimbal. Carl Philipp Emanuel Bach schreef het voor een van de vele kamermuziekavonden aan het Berlijnse Hof van Frederik de Grote. Wat minder experimentele en grillige muziek, maar wel muziek vol sprekende en lyrische momenten. Ik dank u vast hartelijk voor het luisteren en wens u nog een fijne avond. Ik ben Agnes van der Horst, ik deed de samenstelling en de presentatie van deze eerste componist van de maand. De techniek was in handen van Floor van Domburg.

U luistert naar ons programma Meesterpianisten. Grote pianisten spelen grote, maar ook grote, kleinere werken. Vandaag hebben we het over de componist die de grootste van Rusland na Stravinsky wordt genoemd, door Stravinsky. We hebben het natuurlijk over de in Oekraïne geboren Sergei Sergejevich Prokofjev. Het vliegveld in zijn geboorteland, dat zijn naam draagt in de Donbass, is onlangs verwoest. Zijn muziek echter staat toch fier overeind. Dat gaan we u nu laten horen. We beginnen met een van zijn pianosonates, uitgevoerd door Jefim Bronfman. De nu 62-jarige Bronfman studeerde bij een aantal grote pianisten, waaronder Rudolf Virchisnu, Leon Fleischer en Rudolf Serkin. Dat deed hij telkens voor een korte tijd, want nog voor zijn 18e wisselde hij twee keer van land. Ook Daniel Barenboim en Radu Lupu vroeg hij om muzikale adviezen. Hij was een van de eerste die de complete serie pianosonates van Prokofjev opnam. Bronfman stelde deze tour de force wel gelijk aan het opnemen van alle pianoconcerten van Beethoven, met het verschil dat Prokofjev meer inkt op de pagina gebruikt. We gaan luisteren naar de 6e pianosonate van Prokofjev uit 1940. Hier is Jefim Bronfman.

En zo klonk dit Dixit Dominus van Marianne Martinez. U hoorde Marianne Herzig-sopraan, Nele Grams, mezzo-sopraan, Christian Havel, tenor, Roland Faust, bas en u hoorde de Salzburger Hofmuziek onder leiding van Wolfgang Brunner. Van Oostenrijk gaan we dan nu naar Frankrijk en daar werd de geestelijke muziek gedomineerd door het Grand Motet. Jean-Joseph de Mondonville was een van de eerste componisten die deze vorm aanpaste aan de klassieke stijl. We horen nu zijn De Profundis uit 1748.

Het De Profundis van Jean-Joseph de Mondonville werd uitgevoerd door Gillian Fisher, sopran, Charles Daniels, tenor, Stephen Varco, bas en de Choir of New College Oxford en London Baroque onder leiding van Edward Higginbottom. Zingt u in een oratoriumkoor en heeft u iets te zeggen over het repertoire, dan is het misschien leuk om iets van deze werken uit te voeren, in plaats van vaak de grote klassiekers. En mocht uw koor om wat voor reden dan ook geen katholieke kerkmuziek zingen, dan is er altijd nog Carl Philipp Emanuel Bach. We sluiten af met zijn korte kantate Heilig, een rijp en subtiel werk dat hij op 62-jarige leeftijd schreef.

Dit Heilig van Carl Philipp Emanuel Bach werd uitgevoerd door het Rias Kammerchor en de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Hans-Christoph Rademann. Tot zover deze aflevering van Sans Souci, een programma dat werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

0: Dit jaar viert de klassieke muziekwereld de 250ste verjaardag van Ludwig van Beethoven. En dat wordt gevierd met concerten, met boeken en cd's. En één daarvan is een boek over de Beethoven-receptie in Nederland. De komende viering had nooit zo groot kunnen zijn als Beethoven niet gedurende al ruim twee eeuwen een centrale figuur is in het culturele leven in Nederland. En mijn gast van vandaag, Emmanuel Overbeke, schreef daarom een boek. Nu is het niet over Beethoven of over de persoon en zijn werk, maar over de manier waarop we in Nederland sinds 1800 met zijn werk zijn omgegaan. Zijn boek gaat dus evenzeer over ons als over onze componisten. Daar gaan we vandaag over praten en laten natuurlijk voldoende muziekvoorbeelden horen. En ik zeg u alvast dat aanstaande maandag gaan we dagelijks een programma over Beethoven uitzenden. En dat allemaal in het kader van zijn 250ste verjaardag onder de titel Leven Beethoven. Maar nu, Emmanuel Overbeke, hartelijk welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Je boek Beethoven in Nederland, wanneer komt dat precies?
1: Precies wanneer?
0: Ja, we praten over 2020.
1: Dus eind van dit jaar.
0: Dus
1: we moeten nog even overleggen met de uitgever, maar het streven is 2020.
0: En ben je er lang mee bezig geweest eigenlijk, met dat onderzoek?
1: Ongeveer, dit is afwisselend materiaal verzamelen en afwisselend schrijven. Ik denk dat ik er kleine 3 jaar mee bezig ben geweest. In het begin dan, je weet natuurlijk niet welk materiaal je zult verwachten. Dus in het begin verzamel je totdat je allerlei patronen ziet. Nou, die ga je dan beschrijven en dan moet je natuurlijk oppassen dat dat patroon niet te veel jou gaat sturen. Dus je moet wel blijven zoeken en ook je openstellen voor nieuwe onverwachte gezichtspunten. Maar, en daar is gelukkig ook ruimte genoeg voor.
0: Wat zijn je belangrijkste bronnen geweest?
1: Kranten, tijdschriften, boeken. Vanaf 1900 hebben we ook opnames, programma's van concerten, uitspraken van muzici. Soms ook uitspraken van schrijvers, want Beethoven is niet alleen maar bekend in de muziekwereld, maar natuurlijk ook verder buiten. Dus heel af en toe kom je dingen tegen van theologen, filosofen, romanschrijvers. Er zijn wat gedichten. Het aanbod is groot.
0: Ja, we gaan het dus in dit uurtje daarover hebben en we laten dat illustreren door voldoende muziekvoorbeelden, zal ik maar zeggen. We moeten dan praten eigenlijk over de tijd vanaf 1800.
1: Ja, ja.
0: Hè? Dus dat is dik 220 jaar geleden.
1: Ja.
0: Maar Beethoven is als kleine jongen, als broekeman, is die in Nederland geweest.
1: Ja, kijk, strikt gesproken valt dat bezoek buiten mijn boek. Want wij weten niet wat Nederlanders van Beethoven vonden. We weten trouwens heel weinig over dat bezoek. Beethoven was toen 12, bijna 13. Hij heeft gespeeld in ieder geval

U luistert naar de sonates voor clavecimbal van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges, gespeeld door Anne Robert. Ze gaat verder met de derde en de vierde sonate in D groot allebei.

Anne Robert speelde de derde en vierde sonate voor clavecimbal van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Beide in D groot. Voor de volgende sonates in de serie koos Joseph andere toonsoorten. U hoort de vijfde sonate in Bes groot en de zesde sonate in S groot.

Klavecinist Anne Robert speelt sonates van de 18e-eeuwse componist Joseph Boulogne. Ze gaat nu verder met de 8e sonate, weer in de vertrouwde toonsoort D groot, en de 9e sonate, eveneens in D majeur.

Anne Robert speelde de 8e en de 9e sonate voor clavecimbal van Joseph Boulogne. Dan zijn hier nog twee delen uit zijn 10e sonate in F majeur.

Anne Robert speelde sonates van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Een componist die leefde van 1745 tot 1799. U luisterde naar de eerste aflevering van een serie over deze componist. Voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Gegevens op concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma Onbekend is onbemind. Deze vijfde aflevering wijden we aan Sylvain Dupuis, die leefde van 1856 tot 1931. Dupuis is een van de grote namen uit Luik, maar toch is hij voor ons niet helemaal bekend. Nadat hij de Prix de Rome won, gebruikte hij het prijzengeld voor een stuurreis naar Bayreuth en München. Hij raakte onder grote invloed van de kleine man uit Bayreuth, Richard Wagner. Hij haalde hem later zelfs eens naar Luik om te dirigeren. Die invloed hoort u nu zeker in zijn symfonische ouverture Pour un drame, een werk uit de 80e jaren van de 19e eeuw. U hoort het in de uitvoering van het Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Jean-Pierre Haak.

Pianist Marcus Becker speelde 5 aquarellen van Max Reger. Tussen de grote namen als Schumann en Brahms staat de nu vergeten Theodor Kirchner. Zijn het maar miniaturen? Nou, dat kunt u zelf beoordelen wanneer u nu luistert naar zijn aquarellen. Uit deze 12 stukken horen we er 2, de nummers 3 en 6. Aan de piano Dominique Merlet.

Dat waren twee aquarellen van Theodor Kirchner met de pianist Dominique Berlet. Heel wat anders zijn de vier aquarellen van de Zweedse romanticus Toch Aulin. Zijn belangrijke figuur uit de Zweedse muziek rond het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. We horen zometeen salonmuziek, die waarschijnlijk ook gespeeld is op de muzikale soirées bij de beroemde Zweedse toneelschrijver August Strindberg. De componist nam daar de vioolpartij van deze aquarellen voor zijn rekening. Nu horen we de violiste Sammy Stahlhammer, achter de piano Love Derwinger.

Violiste Sammy Stahlhammer en de pianiste Love Derwinger speelden 4 aquarellen van Toch Oulin. Dezelfde uitvoerende gaan nu van dezelfde componist zijn Memorandum spelen.

Dat was tot besluit van deze uitzending Memorandum van Thor Auling. U hoorde Sammy Staalhammer viool en Lofe Derwinger piano. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender, met nu het eerste deel van een nieuwe serie. Het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. En we gaan veel aandacht geven nu in dit programma aan Waterloo. In dit programma hoort u trouwens de mooiste bladzijden uit de Nederlandse muziek vanaf 1814 tot en met 1945. Met uitstapjes naar 1795 en 1811. Waterloo, de slag bij Waterloo. In 1815, Napoleon werd verslagen. De Duits-Nederlandse componist Johan Wilms zette deze historische gebeurtenis op muziek. Oorspronkelijk geschreven voor piano. En eigenlijk nog mooier is dat natuurlijk op een orgel. Zoals het orgel van de Buurkerk in Utrecht. Een orgel dat gebouwd werd door Johan Frederik Witte in 1883. U hoort 9 delen uit Die Schlacht van Waterloo. Oder La Belle Alliance am 18. juni 1815. Van Wilms met organist Jan Jongepieker.

U heeft geluisterd naar de 8e symfonie voor strijkers van Felix Mendelssohn, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Lev Markies. Als contrast met de strijkers besluiten we vandaag met een van Franz Schubert's prachtige pianosonates. U gaat de pianosonate in E, Deutsch 459, horen, gespeeld door Bart van Oort.

Bart van Oort was solist in Schubert's pianosonate in E groot, Deutsch 459. En dit was het laatste werk alweer voor vandaag. Dank voor het luisteren. Robert-Jan de Neve stelde dit programma voor de concertzender samen.

Fijn dat u luistert naar de Concertzender. Ik ben Thijs Bonger. En als ik alleen in de auto zit, dan luister ik eigenlijk altijd naar de radio. En laatst viel ik middenin het volgende stuk.

Nou, dit stuk had ik nog nooit gehoord, maar de muziek intrigeerde me. Een Duitse dans in driekwartsmaat, beetje dreigend, met voorslagen die trommels proberen te imiteren en met een verfijnd soort contrapunt, waarbij de instrumenten razendsnel thema's van elkaar overnemen. De sfeer doet me denken aan vroege Beethoven, maar de uitwerking van de ideeën is zeer Mozartiaans. Wel een beetje grimmige Mozart. En het optimistische middendeeltje, het trio, heeft weer wat van Haydn. Ja, wat kan dit zijn? Heel irritant. Het werd niet afgekondigd, want het reclameblok is natuurlijk veel belangrijker. Thuis heb ik even de speellijst opgezocht. En ja, daar stond het. Het ging om een minuet uit het derde strijkkwartet van Hummel, geschreven rond 1804. Gespeeld door het Delmay Quartet en mooi opgenomen door het Engelse kwaliteitslabel Hyperion. Hoe zou de rest van dat kwartet klinken? Ik bestelde de cd en intussen begon ik wat op te zoeken over Hummel. En hoe meer ik over hem lees, hoe vreemder ik het vind dat er zo weinig muziek van hem wordt uitgevoerd. Tijdens een flink deel van zijn leven was hij de allerberoemdste componist van Europa. En die reputatie had hij niet alleen bij het grote publiek, maar ook bij veel beroemde collega's. Het kan toch niet zo zijn dat Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, Liszt, Mendelssohn, Spohr, Schumann en zelfs de superkritische Chopin hoog over hem opgaven en dat wij hem niet meer de moeite waard vinden? Nou, daarom ben ik maar eens gaan luisteren. Ik geef toe, je moet goed zoeken tussen wat er is vastgelegd, en dat is lang niet alles, van zijn ruwweg 400 werken,

Hongaarse. En ook belangrijk dat Hummel in zijn tijd een van de grootste pianovirtuozen was. Rondo Allungherese, opus 107, nummer 6, door Howard Shelley.

Dus 107 nummer 6 van Hummel. Nou, ik hoop dat deze twee stukken van Hummel u voldoende nieuwsgierig hebben gemaakt om mee te reizen tijdens mijn tocht door zijn leven en zijn oeuvre. Goed, daar gaan we dan. Johann Nepomuk Hummel wordt geboren in 1778 in Pressburg, destijds behorend tot het Oostenrijkse Keizerrijk, maar tegenwoordig heet die stad Bratislava. Zijn vader is violist en leider van het theaterorkest. Hummel is een echt wonderkind. Op zijn derde begint zijn vader hem les te geven, viool en piano. 4 jaar oud kan hij al noten lezen en een jaar later speelt hij al voortreffelijk viool en piano. En hij kan ook nog eens goed en zuiver zingen. Omdat vader Hummel zijn baan kwijtraakt, verhuist het gezin naar Wenen als het zoontje Johann Nepomuk 7 is. Heel belangrijk is dat vader een baan krijgt in het theater van Schikaneder, want dat is de librettist van Mozarts opera Die Zauberflöte. Via hem lukt het vader Hummel om zijn zoontje Johann een keer te laten voorspelen voor Mozart. Mozart houdt helemaal niet zo van lesgeven, maar als hij Hummel hoort, is hij zwaar onder de indruk. Waarschijnlijk denkt hij ook terug aan zijn eigen jeugd. En dan vooral aan de eenzaamheid van zo'n wonderkind. En hij biedt spontaan aan om Hummel in huis te nemen en hem gratis les te geven. Daarom woont Hummel vanaf zijn 8e 2 jaar bij de familie Mozart. Hij krijgt nogal chaotisch les van zijn idool. Mozart brengt hem niet alleen de fijne kneepjes van het pianospel bij, hij maakt hem ook wegwijs als componist en improvisator. Op den duur gebruikt hij hem ook als huispianist die zijn nieuwe stukken voorspeelt. En Hummel ervaart ook dagelijks wat er praktisch gezien allemaal komt kijken voor een muzikus als zelfstandig ondernemer. Een volkomen nieuw fenomeen in die tijd. Normaal ben je als muzikus in dienst van het hof of de adel. Als een spons zuigt Hummel alles in zich op. Mozart beleeft op dat moment het hoogtepunt van zijn carrière en allerlei beroemdheden lopen bij hem de deur plat. Ik noem er 2. De grote dichter en librettist Lorenzo da Ponte, met wie Mozart zijn 3 bekendste opera's schrijft. En dan bedoel ik Don Giovanni, Le Nozze di Figaro en Così fan tutte. Mozart is ook goed bevriend met Haydn, die regelmatig strijkkwartet met hem komt spelen. Leraar Mozart en leerling Hummel kunnen erg goed met elkaar opschieten. Ze worden regelmatig samen op straat gesignaleerd en soms neemt Mozart hem mee als hij gaat biljarten. Mozarts vrouw, Constance, is erg lief voor Hummel en ze behandelt hem als een zoon. Hummel heeft altijd tegen Constance gezegd dat hij, als hij later succes heeft, haar ruimschoots zou terugbetalen voor alle zorg, het levensonderhoud en de lessen die hij gratis kreeg. Hij heeft zich nooit aan die belofte gehouden, ook al verdiende hij later geld als water. 9 jaar oud mag Hummel voor het eerst soleren op een openbaar concert, geleid door Mozart. We weten helaas niet wat hij dan speelt. Ongetwijfeld een kersvers pianoconcert van Mozart. En dat zou best wel eens KV 503 kunnen zijn. In het manuscript daarvan ontbreken delen van de pianopartij en ook de cadensen. Dat zien we wel vaker bij Mozart. Hij zat nou eenmaal constant in tijdnood. Er moest dan geïmproviseerd worden en volgens tijdgenoten was Hummel daar al heel jong een meester in. Er bestond natuurlijk geen betere leraar om hem die kunst bij te brengen dan Mozart. Later heeft Hummel een arrangement gemaakt van dat pianoconcert. En we horen het, gaan het nu naar luisteren. Het is voor piano, fluit, viool en cello. En wij horen daaruit het langzame deel.

Langzaam deel uit Mozarts pianoconcert KV 503 in een kamermuziekbewerking van Hummel. In 1788, als Hummel 10 is, zegt Mozart tegen hem dat zijn opleiding nou wel afgerond is en dat hij muzikaal gesproken op eigen benen kan staan. Bovendien raakt Mozarts carrière een beetje in het slop. Dat houdt in dat hij sowieso moet stoppen met de gratis lessen aan Hummel. Mozart raadt Hummels vader aan om, net als hij zelf in zijn jeugd, met zijn zoon op tournee te gaan in Europa. Dat gebeurt en 5 jaar lang zwerven vader en zoon Hummel het continent af. Eerst Praag en Brno, dan kriskras door Duitsland. In Weissenstein, in Beieren, wordt Hummel ernstig ziek. Het gaat om de pokken. Hij geneest er wel van, maar zijn gezicht is blijvend gehavend. Het lijkt wel een maanlandschap. Na Denemarken steken vader en zoon over naar Engeland. Daar geven ze allebei muziekles om rond te kunnen komen. Dat Hummel pas 12 is, vormt kennelijk geen belemmering. Verder weten we dat Hummel zelf ook nog les krijgt. En van niemand minder dan de beroemde pianist Clementi. Erg belangrijk voor hem is dat Haydn op dat moment furoren maakt in Engeland. Hij kent hem dus al een klein beetje van toen hij nog bij Mozart woonde. Op een bepaald moment heeft Haydn dringend behoefte aan een vervanger voor een zieke pianist en hij schakelt Hummel in. Hij speelt bij die gelegenheid zo goed dat Haydn hem na afloop op het podium een zoen op zijn voorhoofd geeft en hem voorstelt aan het enthousiaste publiek. Hummel houdt zich in die periode al uitgebreid bezig met componeren. We gaan zo meteen luisteren naar een deel uit een pianoconcert van hem dat hij hoogstwaarschijnlijk schreef op zijn 12e. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, is er toch nog een pianoconcert van Mozart dat ik niet ken? Howard Shelley soleert en dirigeert ook de London Mozart Players.

eerste deel uit een pianoconcert in A groot, door Hummel gecomponeerd op zijn 12e. Dat succesvolle optreden van Hummel zorgt natuurlijk voor meer optredens, onder andere aan het hof van koning George III. En op een van die Londense recitals mag hij ook een eigen werk spelen. Waarschijnlijk ging het om zijn sonate opus 2 nummer 3 in C groot. We draaien daaruit het openingsdeel, gespeeld door Ian Hobson. 14 was Hummel toen hij dit schreef, onvoorstelbaar.

Ian Hobson met het eerste deel uit de sonate opus 2 nummer 3, geschreven door Hummel op zijn 14e. Dit stuk heeft hij waarschijnlijk in Londen uitgevoerd. Een compositie waarvan we zeker weten dat hij hem als 13-jarige in de Engelse hoofdstad heeft gespeeld, is een pianotrio van Haydn, Hoboken 15-14. Ik vind het langzame deel daaruit zo bijzonder dat ik het wil laten horen. Er heerst een Mozartiaanse vredigheid en het zwerft zo avontuurlijk door ver verwijderde toonsoorten dat je de romantiek als het ware voelt naderen. Zo eindigt dit deel in de buitennissige toonaard Dies. We horen het Bozar-trio met de nog steeds actieve, zeldzaam mooi spelende pianist Menachem Pressler.

Langzaam deel uit een trio van Haydn dat Hummel als 13-jarige in Londen uitvoerde. Na Engeland is het volgende reisdoel Nederland. Het is oorlog tussen het revolutionaire Frankrijk en Engeland. Tijdens de overtocht worden ze beschoten door een Frans schip. Een matroos naast Hummel wordt dodelijk getroffen. Eind 1792 komen vader en zoon aan in Rotterdam. Daar wordt hij op de posters aangekondigd als 12 jaar jong. Die leeftijd klopt niet, want Hummel is op dat moment al 14. Maar dat zorgt gewoon voor meer betalende nieuwsgierigen. Weer weten we niet wat hij daar speelt, maar wel dat iedereen enthousiast over hem is. Want in de 2 maanden die erop volgen mag hij wekelijks optreden aan het hof van stadhouder Willem V van Oranje-Nassau. We sluiten deze eerste aflevering van Herkansing voor Hummel af met het tweede deel uit een fluitsonate, opus 2 nummer 2. Door Hummel gecomponeerd op zijn 14e. En gespeeld door Lise Daou fluit en Carmen Picard piano. En ik zeg er vast bij, deel 2 van Herkansing voor Hummel volgt op dinsdag 24 februari weer om 7 uur. Samenstelling en presentatie zijn van mij en ik heet Thijs Bonger, techniek Ronald Visser. Wilt u reageren? Nou, dat kan. Schrijf dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Fijn dat u geluisterd hebt en tot de volgende keer op 24 februari om 7 uur. Dag.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar deel 3 van de serie Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. En deze aflevering 3 die gaat over Jan Ladislav Dušek en duetten voor harp en fortepiano. We staan dus in deze aflevering stil bij de Tsjechische componist Jan Ladislav Dušek. En we luisteren dus naar haar duetten voor harp en fortepiano. Te beginnen met het duo in F groot, opus 26 uit 1794, wat de componist in Londen heeft geschreven. De harpiste Masumi Nakazawa hoort u op een enkel pedaalharp van Naderman en dat dateert uit 1815. En achter de Broadwood fortepiano uit 1804 zit Richard Egger.

hoorde Matthias Becker met het eerste deel van Aus meinem Tagebuch van Max Reger. Reger was de altijd werkende componist. Zijn biografie heeft niet voor niets de titel Werken in plaats van leven. Zijn dood op 43-jarige leeftijd was tragisch, maar niet onverwacht. Gulzig was hij in alles. Zijn ijver combineerde hij met een grote eetlust, flink roken en stevig drinken. In 1916 werd Reger in zijn hotelkamer getroffen door een hartstilstand. Toen hij daar de volgende morgen, rustig liggend op bed en nog met de krant in zijn handen, werd gevonden, lag op de tafel de partituur van het eerste van zijn 8 geistliche gezangen, met de titel Der Mensch lebt und besteht nur eine kurze Zeit. U kunt gaan luisteren naar de 5 aquarellen van Reger, uitgevoerd door Anna Tsibuleva.

Tot slot van deze uitzending klonken de 5 aquarellen van Max Reger, gespeeld door Anna Tsibuleva. Dit was Meesterpianisten. Informatie over de muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website concertzender.nl. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Vandaag in dit programma wil ik u graag liederen laten horen van Korngold. Van de Oostenrijker Erich Wolfgang Korngold, om precies te zijn. In 1897, dus nog net in de 19e eeuw, in Wenen geboren. Vader was de gevreesde Joodse advocaat Julius Korngold. Gevreesd om zijn pittige muziekrecensies in de krant Die Neue Freie Presse. Zijn recensies waren al net zo pittig als die van zijn voorganger Hans Lieck. Vader Julius gaf zijn zoon ook nog eens de naam Wolfgang als eerbetoon aan een ander wonderkind uit Oostenrijk. Het kwam natuurlijk niet door die naam, maar het jongetje Erich Wolfgang Korngold was behoorlijk talentvol. Op zijn 9e was er al een pianoconcert. Toen Gustav Mahler het hoorde, was hij laaiend enthousiast. Een genie, noemde hij het ventje. En de grote Richard Strauss was een paar jaar later ook al zo enthousiast over andere pianowerken. In 1905 schreef hij zijn eerste lied, 7 jaar jong dus. En samen met een liedje dat hij 2 jaar later schreef, geven deze kinderwerken het grote talent weer van Korngold. Luistert u eens naar Die Knabe und das Veilchen en naar Kleiner Wunsch. Hij schreef de tekst ook zelf. Bariton Konrad Jarno en pianiste Renild Mees.

Die Knabe und das Veilchen, ein kleiner Wunsch. Bariton Konrad Czernow und Pianist Randall Mays. Korngold ist mal 60 Jahre geworden. Geboren in Brno in Tsjechië en overleden in Hollywood. Eerst bejubeld als het nieuwe Weense wonderkind en later afgedaan als niet modern genoeg en niet vernieuwend. Hij bleef later romantisch componeren en hield vast aan tonaliteit en chromatiek. Maar eerst die jubeljaren in Oostenrijk. Flink gestuurd door zijn vader, een situatie die een beetje lijkt op die andere Wolfgang met vader Leopold, ging Korngold op zijn 9e aan het Weense conservatorium bij Robert Fuchs muziek studeren. Zemlinski was ook een leraar van hem. In 1910, dus 13 jaar oud, begon hij aan een liederencyclus. Hij koos voor gedichten van Joseph von Eichendorff. Schubert, Schumann, Mahler en Strauss, om er maar een paar te noemen, liet hij zich ook inspireren door zijn gedichten. Hij schreef er 16 en 3 daarvan bundelde hij in zijn opus 9, 6 einfache Lieder. Schneeklukchen, Nachtwanderer en Das Ständchen. Die worden nu gezongen door bariton Boye Skouhoes en Helmut Deutsch is de pianist.